Je zei nog dat je bang was voor wat er buiten wacht. Je zou nooit hoeven denken of je blijven beter was. Ik hoorde iemand zeggen dat je gelukkig bent en dat je met de wind mee de verte nu verkent. Ik had wat moeten zeggen, maar mijn woorden waren weg. Mijn hoofd kon nog niet vatten wat het missen me nu zegt.